0: Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzaak. Filling up
1: with my friends. We are Galaxy.
2: Galaxy.
3: Come on.
4: Hey, what's up? This is SZA.
5: It's your boy Lil Durk.
6: It's me, your boy Diddy.
1: Galaxy.

0: on.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: Whitney Houston combineerde soul, gospel en pop op een manier die miljoenen artiesten inspireerde. Haar stem blijft een van de meest iconische ooit.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Oh, oh. Like everything.
1: We play all your favorite black music artists and music.

0: Mathematics.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Music. Chris Brown brak als tiener door met zijn hit Run It. Hij combineert R&B, hip-hop, pop en dancehall met sterke performance en choreografie. Albums als Exclusive, Fame en Indigo maakten hem een van de succesvolste R&B-artiesten van zijn generatie. Zijn combinatie van zang en performance inspireerde veel jonge artiesten wereldwijd. Grote tracks als Forever, With You en Under the Influence groeide uit tot internationale classics. Ondanks controversies en juridische problemen bleef Chris Brown muzikaal succesvol en cultureel relevant. Zijn carrière laat zien hoe groot zijn impact op moderne R&B, hip-hop en popmuziek is gebleven.
2: Come give me hell, come here. You can hear it in the music.
3: For the culture, for the music.
4: Let the music tell it.
5: Hey, yo.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Dancehall uit Jamaica vormde de basis voor veel moderne hip-hop flows. Artiesten als Shabba Ranks en Sean Paul inspireerden generaties rappers wereldwijd.
2: Hip-hop, R&B en Afro-music.
3: Talk about black excellence.
2: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Million.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, wil je wiepen? Niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Radio. Yeah, too hard for the radio.
2: Black Music.
3: Yeah. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
3: Lauryn Hill bewees dat hip-hop en soul samen tijdloze muziek kunnen maken.
4: This thing right here. Is our thing.
5: Put your hands up.
6: Do it right now. Go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat het slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog, op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: It's Galaxy in the morning time.
3: Are you ready? Well, let's go. Back to the Galaxy Morning Marathon. Here are Richie and Tony.
4: That's right, Richie and Tony on the check-in, man. It's Wednesday. Middle of the week, Wednesday, aka that hump day, man. Light Puff featuring Frenna is on the way, talking about London. But first, though, Secondhand Upstart, that's by Don Tolliver and Rema. Good morning to you. It's Wednesday, though.
5: This is the number one in hip-hop and R&B.
6: Here we go once again.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten. Die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: That's right, baby. Load them up. Sierra's coming through in a little bit for you, talking about Get Up, featuring Camille Nier. First, though, Yes, Yes, B, featuring KM with On My Mind. It's on the way, okay? Hold on. It's coming.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Snoop Dogg werd wereldwijd het gezicht van West Coast hip-hop. Dankzij zijn laid-back flow en iconische stijl.
1: This is Galaxy Radio.
6: Okay. Hey, black on black, black.
1: Music. Black music sounds like this.
7: June is Black Music Month.
8: This is your wake-up call.
1: Wake up inspired and get ready for the day ahead.
7: You're tuned into the Galaxy Morning Marathon.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump geeft Iran de schuld van het neerstorten van een Amerikaanse Apache-helikopter. Dat was maandag. Het militaire toestel stortte neer in de buurt van de straat van Hormuz. Er vielen geen gewonden, maar de Verenigde Staten vinden dat ze moeten reageren. Trump laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt. In Boksel is iemand om het leven gekomen nadat er een boom op zijn auto viel. Volgens Omroep Brabant ging het vermoedelijk om een rotte boom die door het noodweer bezweek. De politie meldt dat de slachtoffer door de omgevallen boom bekneld raakte in het voertuig. Hulpdiensten waren er snel bij, maar hulp mocht niet meer baten. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beelden is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging om het slachtoffer te onthoofden, waarop omstanders ingrijpen. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat opgegaan om wegen te blokkeren. De autoriteiten hebben bekendgemaakt dat de dader een Soedanese vluchteling is met een verblijfsvergunning die geldig is tot 2028. 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen, zowel in de spits als daarbuiten. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort aan de proef mogen meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: That's right. Good morning, 7 o'clock.
6: Back up. I'm gonna get back up to the hip hop
7: and R&B.
8: And now, another hour with your favorite tracks. We are Galaxy Radio.
9: Gotta get it in, gotta get it in. Daily, let's go.
5: That's right, let's go, let's go. Dochi featuring SZA is on the way, talking about girls get up. But first, Jig Session. Let's go, baby.
10: Now, guess who's back in the mud? Yeah, I'm back on the block.
11: Back up on your block.
12: Galaxy.
10: Let's get to it.
12: The number one in hip-hop and R&B.
13: Hey, what I'm doing?

0: It's Galaxy in the Morning. Let's go get it. Load them up. Man, some more hits and bangers coming up. I'm talking about some Diddy. Act Bad. That's all I got for you, man. I'm going to just leave it right there. Chris Brown is coming up, too. Also, talking about Obvious, okay? Let's go, baby. Turn them up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Used to suck nigga free till she met a nigga pen. I know I said five, but I got three bands. Hey, bro, want the thick one? I want the sister.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Black music.
6: Nicki Minaj werd geboren in Trinidad en verhuisde later naar Queens, New York. Ze brak door via mixtapes voordat Lil Wayne haar tekende bij Young Money. Met albums als Pink Friday en hits als Super Bass, Starships en Anaconda groeide ze uit tot een van de grootste vrouwelijke rappers ooit. Nicki bracht theatrale flows, verschillende alter ego's en commerciële hits samen. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten zoals Ice Spice, Latto en Cardi B.
7: My Anna.

0: see money move.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy.
2: Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
6: Here on Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran als reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is er nog steeds een staakt het vuren van kracht. Bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen in de Overijsselse plaats. De ME heeft de demonstranten rond 20:30 vanaf het gemeentehuis weggestuurd, omdat de demonstratie was toegestaan tot 8:00 s'avonds. Yvonne Spijker, de partijleider voor de Partij voor de Twenterand, sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Economen van Rabo Research verwachten dat de huizenprijzen dit jaar niet verder zullen stijgen. Volgens hen komt dit deels doordat de economische omstandigheden door de oorlog in het Midden-Oosten zijn verslechterd ten opzichte van eerdere voorspellingen. De economen gaan ervan uit dat de huizenprijzen over het hele jaar met 2,8% stijgen en volgend jaar met 2%. Daarmee koelt de woningmarkt volgens de economen duidelijk af in vergelijking met de afgelopen jaren. En 500 inwoners van Nijmegen mogen vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein reizen. De gemeente doet mee aan de proef van de NS. Dit experiment is bedoeld om mobiliteitsongelijkheid tegen te gaan en een beter inzicht te krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk en het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: 8 o'clock energy's here.
4: And we are back. Back with more bangers and the best morning vibes. Here are Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.
5: That's what's up, baby. Look out for some Dolce on the way. Talking about anxiety. But first, Boo! Is right now, right here. Let's go get it.
0: Galaxy.
6: Bring the beat back.
7: It's going down now.
8: We back inside the hip-hop.
9: Back. Let's drop more hip-hop and R&B.
0: We are Galaxy.
9: You know.
10: The number one for hip-hop and R&B.
11: This is new music.
12: Droppin' something new.
11: Headband.
4: Boo. Boo. The new headband with Boo on Galaxy Radio.

0: More hits, more bangers. Brian McKnight is here. Talk about Back at One, taking you back to that year, 1999. But first, Kevin featuring Roxy Decker. Talking about Ye Bent. Ye Hept May. Ye Hept May. Let's go get him. Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NM Works is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NM Works geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NM Works. Work with a view.
3: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Akon bracht Afrikaanse invloeden al vroeg naar mainstream pop en hip-hop.
1: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
5: Come on, you know I.
6: Hey, what's up? It's Saweetie.
7: Yo, this Future.
8: Hey, y'all, it's Lotto.
9: Yo, this is T-Grizzly.
10: Wake up with the biggest stars. This is the Galaxy Morning Marathon.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen, kunnen daar komen kijken. Het Amerikaanse leger voerde gisteravond nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uit op Iran. En dit was een reactie op het neerhalen van een Apache-gevechtshelikopter door het Iraanse leger. Volgens Iraanse media vonden er explosies plaats bij diverse Iraanse havensteden. Volgens president Trump zijn die aanvallen geen voorbode van een nieuwe escalatie. Er wordt nog namelijk altijd onderhandeld tussen beide landen en formeel is nog altijd een staakt het vuren van kracht. En bij een anti-asieldemonstratie in Vriezenveen heeft de ME gisteravond ingegrepen. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Yvonne Spijker is de partijleider van Partij voor Twenterand. Zij sprak uit dat die woningen keihard nodig zijn voor eigen inwoners. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music. The vibe. Hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: Top of the morning, it's Galaxy. Let's get that 9 o'clock energy inside.
5: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
7: Only positive energy.
5: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
6: That is right, we are Galaxy Radio. Good morning, good morning, good morning. Let's see what we got going on at 9 o'clock for you. Party Next Door with Die Trying, T.I. with Mr. Him. Top of the morning to you, man. Turn up them volumes, baby. It's 9 o'clock.
8: We bringing it back.
9: Right back.
8: Now back to the real.
10: Hip-hop and R&B.
8: Yo.
11: Galaxy.
12: The number one in hip-hop and R&B.
13: Never chase bread, chase the vision.

0: Top of the morning, we got more hits, more bangers loading for ya. And by hits and bangers, man, I'm talking about some Drake with the One Dance coming through. We also got some Bartell with the Yeah, Yeah. That's the name of the song, all right? Let's go. Hit them up, load them up.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Is it the love of yes, the fool? Is it the Muhammad, baby,
3: op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Tupac Shakur gebruikte hip-hop niet alleen voor hits, maar ook om verhalen uit het echte leven te vertellen. Tracks als Changes en Dear Mama worden nog steeds gezien als cultureel erfgoed.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black on black, black on black.
1: This month we give black music extra flowers.
7: That's a fact.
1: They are already up.
8: I wake up.
1: Richie and Tony in the Galaxy Morning Marathon.

0: And that's a wrap?
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaat probeerde te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het Nederlands elftal is in Kansas City aangekomen, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Vandaag wekt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. In Belfast was het gisteravond erg onrustig na een steekincident. Op beeld is te zien hoe de verdachte bovenop een bebloede man zit en hem tegen de grond houdt. Hij maakt een snijdende beweging, mogelijk in een poging het slachtoffer te onthoofden. Een bus is in brand gestoken en honderden demonstranten zijn de straat op gegaan om wegen te blokkeren. Volgens de autoriteiten is de dader een Soedanese vluchteling met een verblijfsvergunning. En in 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie. Slechts in één land daalden de prijzen en dat is Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En daarmee is Turkije het goedkoopste Europese kampeerland. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
5: Ja, ik heb goed nieuws voor je. Het is woensdag vandaag. Dat betekent halverwege de week. En dat betekent ook Wes op Galaxy Radio. Vanaf 10 tot 12 uur help ik jou je werkdag door. En ga ik jou de beste tracks voorschoten. De beste R&B, hiphop en afro. Zometeen. Back of the club. Nou, Lil Kleine en Milo.
4: We are Galaxy Radio. On FM, DAB en in the free radio app.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hippen, niet meer bellen en verdwijnen.
1: Jacques Chirac.
2: Oh, man.

Van throwbacks naar nieuwe muziek. En zometeen gaan we wederom in die throwback. Straks hoor je Move Your Body, Nina Sky ga je horen. Eerst nog J-Rock hier bij Galaxy Radio. Tap out. Oh yeah.

0: our free radio app,
1: Galaxy.
0: Your number one for hip-hop.
1: Like this.
0: Afro and R&B.
2: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
3: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigga breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker, hij belde voor Witty. Ze vierden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst. Relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en drijft in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night.
4: Night night.
3: Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn.
4: Peter.
3: Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn.
4: Nah.
3: What is your life like? Lotta pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachtes. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Kook wordt vervoerd in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met een shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
4: Kan toch niet?
3: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom ze nooit meer tegen, dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma, want zij zijn bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraagt gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Mijn chick nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. Heb jij maar de titel koning punchline? Want ik heb er weinig aan, daarmee koop ik geen fucking land in Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigger is een hele waslijst. En als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
2: What is your life like? Lotta gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets, maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life, jij wil niet als mij zijn.
3: What is your life like? Lotta pull-ups and drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: Move Your Body hoorde je bij Galaxy Radio, Nina Sky. Mocht je nou het nummer niet herkennen, dat zou kunnen natuurlijk, hè? Lang geleden het nummer. Luister dan even naar After Hours Killani, dan hoor je dezelfde beat. En dan herken je waarschijnlijk allebei de tracks dus wel. Klein tip van mij. Hey, zometeen nog veel meer tracks voor je. Dear Mama komt eraan. Na Gunna en Chris Brown in de Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Veel grote producers begonnen ooit als DJ in kleine clubs of op straatfeesten. Black music draait altijd om creativiteit vanuit de community.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.
5: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Radio bij Galaxy Radio, Tupac. Daarvoor die dus Gunna en Chris Brown. En even een theorie over Chris. Ik zag vandaag een stukje bij Dutch R&B Vibes op Instagram. En daar werd dit gezegd. Luister even mee.
1: Chris Brown. En ik weet wat je denkt. Mijn god, wat heeft hij nu weer gedaan? Niks, maar hij zit wel gevangen. Het is moeilijk om het over Chris Brown te hebben. Laat staan over zijn muziek. Laat staan in een reel. Maar hier is toch een punt om over na te denken. Chris Brown is op het punt gekomen waarbij zijn enorme commerciële impact losstaat van de kwaliteit van zijn muziek. En Brown, het album, liet ons horen dat dit een probleem is. Dat was het al. Want als je Grammys pakt, je fanbase iedere controverse voor je springt, iedereen met je wilt collaben en je tour records verbreekt, dan doe je iets goeds, toch? Ja, op commercieel gebied. Die man is een commerciële juggernaut. Maar artistiek gezien, Chris Brown zit al lang niet meer in de conversation van innovators. Mensen die op dit moment R&B vooruit pushen. Want laten we eerlijk zijn, binnen R&B zit hij in de GOAT conversation. Maar binnen de bredere popcultuur zijn mensen nog steeds in 2009. Als je het aan mij vraagt, denk ik dat hij gevangen zit in een echokamer. Hij krijgt alleen te horen wat hem goed laat voelen of wat zijn ego streelt. Want hij heeft miljoenen fans wereldwijd die geobsedeerd zijn met het concept van Chris Brown. En dat lostrekken van wat ze daadwerkelijk krijgen aan kwaliteit. En dat kilt iedere vorm van artistieke groei, omdat hij alleen deze groep hoeft te bedienen voor zijn succes. Het is faya, want hij hoeft in feite geen goede muziek meer te maken. Hij hoeft alleen zijn fanbase iets te geven waar ze naar kunnen luisteren van tijd tot tijd. Ik persoonlijk ben benieuwd naar het volgende dubbelalbum.
0: Al dus Dutch R&B Vibes op Instagram die daar een theorie over had, over Chris Brown, die dus artistiek niet meer aan het groeien is. Doordat hij commercieel gewoon te groot geworden is en daarmee R&B dus niet naar een volgend niveau helpt. Wat is jouw mening daarover? Stuur het door via 085-029-4x2, de Galaxy Hotline. Laat horen van jouw mening en ik hoor het graag. Wat mij betreft blijft Chris Brown gewoon sensational. Je gaat hem hier horen, dus sensational, Galaxy Radio.
2: We are Galaxy. Back to the hip-hop.

0: Love Me Not hoorde je Galaxy Radio, dan hoorde je Kanye West, Father, de man die de afgelopen dagen in een vol Gelderdom stond hier in Nederland en die daar een ongelofelijke show neerzette.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We eren de artiesten die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Black Music Culture. Zo ook dus Kanye West die de afgelopen dagen in de Gelderdom stond, die daar een ongelofelijke show hebben neergezet. Althans, zo begreep ik dus uit recensies. Ik heb de video's gezien, de beelden. Een grote wereldbol in het midden van het Gelderdom, waarop hij on top of the world stond. En waar de visuals gewoon echt ziek waren. Maar Kanye West begon ooit dus als een producer die daarin een grote stap heeft gezet. En maar eigenlijk al best wel goed bezig was. Weet je, hij had grote producties voor grote artiesten. Hij produceerde voor Jay-Z bijvoorbeeld. Maar hij wilde meer. Hij wilde rapper worden. Hij wilde artiest zijn. Hij wilde gezien worden. En hij promote zichzelf volle bak eigenlijk. Hij was alleen maar bezig met zichzelf promoten. Hij bracht bezoekjes aan labels. Hij bracht bezoekjes aan een hele hoop andere artiesten om zichzelf te laten horen. Maar ze namen hem eigenlijk niet zo serieus. Ze namen hem eigenlijk gewoon niet zo serieus als rapper. Hij was een producer en dat was het eigenlijk wel. En op een gegeven moment was hij wel iets meer een producer rapper, maar hij wilde af van het producer label. Hij wilde gewoon rapper zijn. Hij wilde artiest zijn. Na jarenlang struggelen, jarenlang zijn best doen, uiteindelijk kwam de nummer Through the Wire uit en dat bracht hem een hele hoop. Daar kwam zijn album uit, College Dropout. En op die manier werd Kanye West steeds en steeds groter. En ja, nog steeds is on top of

wereld. Zoals hij dus in de Gelderdom stond op een grote wereldbol. Kanye West, die je hoorde bij Galaxy Radio. En zometeen nog veel meer tracks voor. En ik wil graag van jou weten zometeen wat jouw favoriete working track is. Stuur hem door via 085-029-4x2, de Galaxy Hotline. Daarin mag jij dus jouw favoriete track laten horen. En jouw favoriete werkplaat. Stuur hem door. Ik hoor het graag van je.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 AM.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit een onderzoek van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Het komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het genoeg toevoegt en niet te duur is. Tabaksproducent Philip Morris blijkt indirect miljoenen te hebben geïnvesteerd in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het wietexperiment. Dat ontdekte de Groene Amsterdammer en Investico. Het feit dat de tabaksproducent eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en nu blijkbaar markt ziet in wiet is volgens de ChristenUnie en het CDA geen goed nieuws. Het doel van het wietexperiment is om cannabis legaal te verbouwen en te onderzoeken of de georganiseerde misdaad buiten de deur gehouden kan worden. In 6 jaar tijd zijn Europese campings bijna een kwart duurder geworden. Kroatië is net als vorig jaar het duurste kampeerland van Europa. En ook in Slowakije zijn kampeerders veel meer geld kwijt dan vorig jaar. Dat laten de nieuwste cijfers van campingspecialist Actie zien. Slechts in 1 land daalden de prijzen. Dat was Turkije. Daar werden campings de afgelopen jaren 4,5% goedkoper. En een Belgische loterijspeler heeft de recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder dus ook in België. Maar in Nederland kun je niet aan zo'n dergelijk spel meedoen. Het weer nog. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit toe. Vanmiddag zijn enkele pittige onweersbuien mogelijk. En het blijft aan de koele kant met 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AnimWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AnimWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AnimWorks. Work with a view.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
7: Ik mag jou verwennen met nog een vol uur de beste R&B, hiphop en afro hits hier bij Galaxy Radio met West of Galaxy, waar ik jou de beste hits voorschotel en jouw werkdag beter ga maken. En ik wil graag van jou weten wat je favoriete working track is. Stuur hem door naar Jig Session hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
8: What I'm doing.

0: hoorde Gunna samen met Burna Boy hier bij Galaxy Radio. Ik was laatst in Duitsland in het plaatsje Kalkar. Ken je dat toevallig? Daar ligt een pretpark dat heet Wunderland Kalkar. En Wunderland Kalkar is een oude kerncentrale waar nu een groot pretpark is gebouwd. Maar ook een evenementenhal. En die hal wordt gebruikt voor een hele hoop dingen. Bijvoorbeeld ook danswedstrijden. Ik was er laatst voor UDO, United Dance Organization, waar het EK hiphop eigenlijk was. Waar de grote namen al meededen en waar je dus echt wel een professioneel hoog niveau dans ziet. Wat enorm tof om te zien is, maar er was één nummer waar werd gedanst, wat eigenlijk de hele dag terugkwam. En dat nummer herken ik, want ik heb vroeger gebreakdance. Mijn vriendin doet aan hiphop. En dus ik ben er een beetje bekend mee, maar het viel mij zo op dat het nummer zo vaak wordt gebruikt voor de start van een dans. En ik ga hem nu voor je draaien. Misschien herken je hem en misschien ga je er meteen op dansen. Bring 'em out komt eraan.
1: Ladies and gentlemen. Sing my name,
2: man. We are Galaxy Radio.
3: Turn this up.
2: Listen anywhere on our free radio app.
4: Or online at galaxy.radio.
5: Woo! Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's

0: From London to Panama. Blaze Fire hoorde je, Base Hall Party, daarvoor hoorde je dus Bring 'em Out, Bring 'em Out, Bring 'em Out hier bij Galaxy Radio. Een nummer waar veel op gedanst wordt. En ik wil graag van jou dus weten wat jouw favoriete dansnummer is. Of eigenlijk, wat is jouw favoriete working track?
1: Let me see you. What's the one track that gets you through your workday?
0: Ja, ik vroeg het je eigenlijk al eerder, hè. Wat is jouw favoriete working track, jouw favoriete werkplaats? Waar ga jij van op aan op je werkdag? En waar word jij of heel relaxed van, of ga je eigenlijk van aan? Waar ga je van dansen? En jij mocht hem doorsturen via 085-029-4x2. En Rick stuurde hem door. Rick zei, kunnen we mijn favoriete artiest draaien? Waar ik sowieso op ga dansen en misschien wel het hele kantoor met mij samen. Ik ga hem voor je draaien, Rick. Drake komt eraan. Toesie slide. Galaxy Radio. We are Galaxy Radio.

kick it? Yes, I can. Can I kick it?

0: refrains hoorde je, panade voor je. Tribe Called Quest, Can I Kick It? Yes You Can. En daarvoor hoorde je de favoriete working track van Rick, Drake, To The Slide. Ja, Rick, dankjewel voor je bijdrage. En we gaan hem dus, we draaien dus jouw favoriete working tracks als jij daarom vraagt. Dus voor morgen zou ik zeggen, stuur hem alvast door. 0580-029-4x2 en ik ga hem misschien wel voor je draaien. Zometeen Yeezy Plies naar Kehlani en Usher. Should've never.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk? Oh, wat een goede kwaliteit!
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Black Music
3: Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
3: Neo Soul combineerde soul, jazz en hip-hop tot een compleet nieuwe vibe. Denk aan artiesten als Erykah Badu, D'Angelo en Jill Scott.
4: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Black everything.
4: We play all your favorite black music artists and music. Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
5: Galaxy.radio.
4: Galaxy.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Gasunie maakt zich zorgen, want de Nederlandse gasopslagen lopen veel te langzaam vol voor de komende winter. Op dit moment zit er nog geen 20% in, terwijl dat vorig jaar rond deze tijd al ruim de helft was. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten die de gasprijs flink opdrijft. Bedrijven vinden het gas nu te duur om in te kopen voor de voorraad. De Gasunie wil dat de opslagen in oktober voor 80% vol zitten, maar dat gaan we op deze manier niet redden, zegt de Gasunie. Een piloot van Air Canada heeft 17 jaar lang de wereld overgevlogen in grote Boeings zonder dat hij daar de juiste papieren voor had. De 59-jarige Jeffrey Wall maakte ruim 900 vluchten en verdiende daarmee miljoenen, dat meldde Canadese media. Air Canada laat in een verklaring aan de Canadese omroep weten dat de passagiers nooit gevaar hebben gelopen. De politie denkt daar anders over. Ze hebben Wall begin juni opgepakt vanwege een groot fraudeonderzoek. Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. En een Belgische loterijspeler heeft een recordjackpot van bijna 175 miljoen euro gewonnen met EuroMillions. Dat deed hij door de juiste cijfers te raden. Nooit eerder won iemand in België zo'n groot bedrag in een loterij. EuroMillions wordt in 12 Europese landen gespeeld, waaronder in België. In Nederland kun je niet aan dit spel meedoen. Het weer nog, de zomer doet even niet mee. Het is wisselend bewolkt met in het midden en later in het oosten enkele buien. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. De meeste zon zien we langs de kust. Daar is het ook droog en de middagtemperatuur komt niet hoger uit dan zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Bring it back.
6: Back to the
7: hip hop. What it do?
4: More hip hop, Afro and R&B.
8: You already know what it is.
4: Now, we are Galaxy Radio.
9: Get your hands up!
10: Hands up.
11: Yeah.
4: Relax.
9: Go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De Belastingdienst stopt uiterlijk eind dit jaar met het verwerken van burgerservice-nummers in betaalkenmerken. In plaats daarvan komt er een willekeurig nummer. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het gebruik van het BSN hiervoor niet nodig en in strijd met de privacywet. De fiscus wil uiterlijk in 2032 ook het BSN uit vorderingsnummers verwijderen. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. En Nederlanders moeten langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt doordat Nederland extra controles doet nadat andere landen in Europa een medicijn al hebben goedgekeurd. Er wordt dan niet gekeken of het middel werkt, maar of het wel genoeg toevoegt en niet te duur is. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
6: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy. Elke dag van 1 tot 2 speciaal voor jou. We gaan gelijk starten. Akon heb ik voor je klaar liggen. I'm so paid. We beginnen met Architrax. Who it's it?
7: We right back. Yeah. We right back.
8: Well, okay.
5: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
8: Now let me break it down.
5: We are Galaxy Radio.

Het is alweer woensdag. We zitten op de helft. Hey, het gaat zo snel, hè? Niet normaal. Maar ja, hey, weet je? Als je naar Galaxy luistert, time flies when you're having fun, right? Kilometer hoor je zometeen van Burna Boy. Ghetto Boys, die komt ook langs uit 1991. Mind Playing Tricks on Me. We beginnen met de kleine dame met de grote mooie stem. Ik heb het over Ira Starr. Gimme That. Yeah, yeah. Look, look. We are Galaxy Radio.

0: Ik ben zo benieuwd wat de maanden juli en augustus zullen brengen. Ik hoop gewoon vol op zon, man. We verdienen het. Weet je, nu is het ook niet verkeerd, maar het komt, het gaat. Dan is het regen, dan dit, dan dat. En de mensen met hooikoorts, ik heb het zo te doen met jullie. Ik ken er een paar en het is gewoon lastig. Dat is wel het nadeel van het lekkere weer, weet je. Maar ja, het is kies of delen, hè. Er zijn genoeg pilletjes, medicatie, et cetera, om dat te tackelen. Ik zou zeggen, schaf die vooral aan, want dan pas kan je echt genieten van het lekkere weer. Maar waar je standaard van kan genieten, heb je geen pilletjes voor nodig, is de muziek hier bij Galaxy Radio. Broederliefde, Waterkant, hoor je zo meteen. De Black Eyed Peas uit 2005. Don't Funk With My Heart blijft een topper. We beginnen met Adam Port, Move.
1: This is your station for hip-hop, R&B.

0: the phone, girl.
1: Zoals ik al eerder aangaf, we zijn alweer op de helft van de week. En ik weet het gewoon, mensen nu al plannen maken voor het weekend. Het kan gewoon, je hebt helemaal gelijk. Vooral als het weer een beetje goed is. Je weet toch, met die moet je afspreken, je moet barbecue plannen. Je hebt helemaal gelijk. Maar we hebben nog 2 dagen, we hebben nog 2 dagen. Maar we houden elkaar gewoon gezelschap. Chavante, after party, altijd lekker, die hoor je. Ik bedoel, we love is the after party, right? Dave Sprinter, we beginnen met Bad Bunny. Ook niet verkeerd.
2: Who's there providing the sound?
3: This is Galaxy Radio. I'm one of a kind. This is where you hear the biggest stars.

0: Yes, het is alweer bijna tijd. So you know what it is. Ik moet helaas afscheid nemen, maar niet getreurd, ik ben er morgen weer. Hier bij Galaxy Radio van 1 tot 2 speciaal voor jou. Blijf luisteren naar Galaxy en ik spreek je morgen. Bye bye.
1: This is a Galaxy throwback. Hit them with the classic. Better pay attention. We are...

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Door blikseminslag reden er vanochtend geen treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht, meldt de NS. De storing zorgt voor flinke hinder op een van de drukste spoortrajecten van Nederland. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen, omleidingen en een langere reistijd. Tussen Utrecht en Eindhoven en tussen Utrecht en Arnhem rijden door blikseminslagen tot 7 uur vanavond minder intercities. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. De GasUnie maakt zich zorgen over de lage vulgraad van de Nederlandse gasopslagen. Die zijn nu voor 19% gevuld, tegen ruim 50% een jaar geleden. Volgens de GasUnie moet de voorraad in oktober rond de 80% liggen. Door hoge gasprijzen wachten bedrijven met inkopen. Als dat zo blijft, zal de overheid extra gas moeten aanschaffen om de leveringszekerheid de komende winter te waarborgen. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt. Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
3: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: Yo, 10 joints in a row. Commercial free.
6: Light them up.
7: Rolling up 10 joints in a row on Galaxy Radio.
8: Bye.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: Black Music.
2: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
3: Black Music Month. Fact.
2: De invloed van black music zit zelfs in EDM. Veel housemuziek ontstond in zwarte clubs in Chicago en Detroit voordat het wereldwijd explodeerde.
4: This thing right here. Is our thing.
5: Aye. Put your hands up.
6: Do it right now. Go.
4: Galaxy Radio is celebrating Black Music Month.
7: Hey, yo.
8: Galaxy Radio.
9: Real hip hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Oud-politicus Geert Dales is door de politierechter in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter beledigde hij in november 2024 een taxichauffeur met discriminerende uitlatingen en maakte hij zich schuldig aan smaad en doxing. Ook berichten die hij daarna op X plaatste werden meegewogen. Dales ontkent de beschuldigingen. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Oekraïne heeft naar eigen zeggen meerdere belangrijke installaties in de door Rusland bezette haven van Mariupol aangevallen. Daardoor viel onder andere de stroom uit. Kiev zegt dat de haven daardoor veel minder bruikbaar is als logistiek knooppunt voor Russische troepen. Volgens Oekraïne werd de haven ook gebruikt voor de uitvoer van Oekraïns graan, steenkool en metaal naar Rusland. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28 in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. Divide. Hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
3: You can't stop, baby.
5: Rolling 10 joints in a row, commercial free.
6: The music does not stop. 10 joints in a row on Galaxy Radio.
7: Da-da-da.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Black
3: Music. The Weeknd, geboren als Abel Tesfaye, komt uit Toronto en begon anoniem muziek te uploaden op YouTube. Zijn donkere mix van R&B, synthpop en soul zorgde voor een compleet nieuwe sound binnen moderne R&B. Albums als Beauty Behind the Madness, After Hours en Dawn FM leverden wereldhits op zoals Blinding Lights. Zijn mysterieuze stijl en filmische producties beïnvloeden vandaag de complete pop- en R&B-scene.

Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. De verdachte van de mesaanval in Belfast is vandaag via een videoverbinding voor de rechter verschenen. De 30-jarige Soedanees Hadi Alodid, die verdacht wordt van poging tot moord, komt dus niet op borgtocht vrij. Het slachtoffer raakte bij de aanval maandag zwaar gewond en verloor een oog. Het geweld leidde tot grote ophef en rellen in Noord-Ierland. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Amnesty International stelt in een nieuw rapport dat Israël actief aanstuurt op de verdrijving van Palestijnen van de westelijke Jordaan-oever. Volgens de organisatie worden Palestijnen systematisch achtergesteld en neemt het geweld van kolonisten vaak met steun of medeweten van de autoriteiten toe. Amnesty spreekt van gedwongen verplaatsing en roept landen op tot strengere maatregelen tegen Israël, waaronder sancties en een stop op militaire samenwerking. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody's
7: here. Everybody's right here.
6: We are Galaxy Radio.
8: En goedemiddag, het is 4 uur geweest. Bas Wie tot 7 uur op deze woensdag, 10 juni 2026. Veel bekkers voor je klaar liggen. Lijnen gaan open op 085 029 4x2. We gaan het vandaag even hebben over asfalt, over pepperspray en nog veel meer. Kortom, laten we van start gaan.

0: Ben met Serrano van Mensa en Serrano. En daarvoor Ara Star met Where Do We Go? Nou, wij gaan richting 7 uur. Met straks de We Sleep Je Door de File Heen minimix tussen 6 en 7 uur. En voor de rest staan natuurlijk de lijnen open op 085-029-4x2. Zometeen Gunna en Chris Brown. Ik heb Angie Martinez voor je klaar liggen. En Camila Cabello.
1: This is Galaxy Radio.
2: What it do?
3: You about to witness hip-hop.
1: With Boss B.

0: Yo, de Tyla en Chanel. En daarvoor Camila Cabello en Heart Up Down. En Angie Martinez met Take You Home. Weet jij ongeveer hoeveel aan belastinggeld door de Nederlandse staat wordt geïnd per jaar aan motorrijtuigenbelasting? Doe eens een gok. Wilt graag van je weten. En kan je zeggen dat het dit jaar 387 miljoen meer is dan vorig jaar? Heb je enig idee hoeveel? Want we gaan daar zo meteen even over praten.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: De oorsprong van hip-hop ligt in de Bronx in New York. Op blockparties draaide DJ Kool Herc instrumentale breaks van funkplaten langer door, zodat mensen konden dansen. Dat moment veranderde muziek voorgoed.
6: Black Music.
7: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
8: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: Als je een tintje Afrikaans in deze plaat kan herkennen, dan moet ik je gelijk geven. Want het kwam namelijk uit The Lion King. Je hoorde Beyoncé, Shigara samen met Major Lazer en Wally. En dat heette Already en daarvoor Distinct en Morad met de nieuwe single Mansory. Ik vroeg je om een schatting te doen hoeveel motorrijtuigenbelasting er dit jaar binnenkomt bij de Nederlandse staat. Hoeveel geld storten wij, jij en ik dus, in de schatkist? En ja, het is echt heel veel. Hoeveel denk je dat het is?
1: Ik denk best veel.
0: Ja, dat is best veel. Hoeveel?
1: 1,5 miljard.
0: Nee, al veel meer.
1: Serieus?
0: Ja, echt.
1: Veel meer dan dat?
0: Heel veel meer.
1: Hoeveel dan?
0: Ja, dat ga ik je nog niet zeggen, anders is het niet wel spannend. Bellen nummer 2, doe eens een gokje. Hoeveel denk je dat het is?
2: Ja, ik hoor net veel meer dan 1,5 miljard.
0: Mhm.
2: 3 miljard dan?
0: Nee, hoger.
2: Hoger?
0: Ja, hoger.
2: 5 miljard dan?
0: Ja.
2: Meen je niet?
0: Ja, echt.
2: Tering, man. Wat een geld.
0: Ja, wat een geld, hè. 5,494 miljard euro wordt er dus dit jaar binnengehaald aan motorrijtuigenbelasting. En dat is 387 miljoen meer dan vorig jaar. En waarom zeg ik dit? Vanochtend stond namelijk in de krant dat Rijkswaterstaat stopt met asfalteren in Noord-Nederland. Dus sta er niet gek van te kijken als je straks op de A7 of de A6 richting Groningen of Friesland rijdt. Dat de snelweg in één keer ophoudt. Dat het in één keer verandert in een zandpad. Het geld is op. Waar gaat dat heen?
3: Get ready. New feature music on Galaxy Radio. You get it first

0: Nederland raakt niet uitgesproken over Kanye en zijn concerten. En dan vooral vanwege, denk ik ook, het podium, de States, wat een grote wereldbol was. Er zijn zo ontzettend veel video's verschenen op social media. En ja, weet je, het protest is een beetje in elkaar gezakt. Het is een beetje stil. Preacher Man hoorde je van Kanye. Daarvoor Illy & Marone met Düsseldorf hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music vanavond. Nieuwe aflevering van Goudje met zijn Golden Hour. Vanavond ook weer een speciale gast. Wie dat is, dat ga ik je straks even vertellen. Veel aandacht voor Nederlandse muziek. En dat hebben we sowieso hier op Galaxy. Hier is Lijpen samen met Frenna. El Clasico.
1: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzinplekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als ze...

0: Gunna, hier op Galaxy One of One. Daarvoor Temps en What You Need. En Lijpen samen met Frenna en El Clasico. Zometeen, na vijven, meer bangers. De lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Ik spreek je zometeen.
1: You ready, me? Just go get 'em.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen bij pogingen de Spaanse kust te bereiken, meldt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Onder de slachtoffers zijn ook vrouwen en kinderen. De dodelijkste route is die naar de Canarische eilanden, waar dit jaar al honderden doden vielen. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. Bill Gates getuigt vandaag achter gesloten deuren voor een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over zijn contacten met Jeffrey Epstein. Gates heeft eerder verklaard dat hij meerdere diners met Epstein had in het kader van liefdadigheidsprojecten. Volgens Gates wist hij niets van de misdrijven van Epstein. Eerder werden ook Bill Clinton en Hillary Clinton gehoord. Het weer, met name in het oosten flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor 9 provincies geldt vanmiddag code geel. Verder staat er een zwakke tot matige zuidwesten tot westenwind. De middagtemperatuur is 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
5: 5 uur geweest op deze woensdag, de 10e juni. Weet je wat nou zo fijn is van een woensdag? En ik hoor het ook echt de hele dag op de radio. Een woensdag betekent dat het weekend er weer aankomt. Dus doe je even mee, want het weekend komt eraan! Zometeen SBMG, Tyler the Creator, maar eerst Kiba en J Balvin.
4: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
3: Kiba!

0: lit. All of that. Die Vissa is lit.
1: Je hoorde lid van SBMG samen met Boef, daarvoor Tyler the Creator en Like Him en Kiba samen met J Balvin en I Love It. Ik wil het even hebben met je over wat serieuze zaken en dat is het volgende, want elke 8 dagen wordt er in Nederland namelijk een vrouw vermoord en dat komt door femicide. Daders zitten vaak in de relationele sfeer, maar dat is niet het enige wat vrouwen overkomt en dat is natuurlijk ook wat vorig jaar gebeurd is met de 17-jarige Lisa in Amsterdam. Er zijn nog gewoon mannen op straat die dus vrouwen aanranden, verkrachten en vermoorden. Sinds september vorig jaar buigt de Tweede Kamer namelijk over een kwestie. Dat is het toestaan van pepperspray ter verdediging, zelfverdediging. Vrouwen die zouden dus een pepperspray-can bij zich mogen hebben. Als ze aangevallen worden, dan mogen ze daarmee sprayen dus. Alleen ja, we zitten nu in juni 2026 en de Kamer is zich nog steeds aan buigen over het feit of pepperspray dus toegestaan moet worden of niet. Ik ben reuze benieuwd wat jij ervan vindt. Denk je dat pepperspray gaat helpen om de mannen in het gelid te krijgen en de vrouwen ja, veiliger over straat te krijgen? Of gaat dit echt te ver en is bewapening namelijk in Nederland niet iets wat iedereen zou moeten doen? Want ja, als het pepperspray is om mee te beginnen, wat is dan het volgende? Een wapenstok en voor je het weet loopt iedereen met een wapen over straat natuurlijk, hè? Legaal. Dus moet dit of moet dit niet? Wat denk je ervan? 085-029-4x2. Ik ben reuze benieuwd naar jouw mening. 085-029-4x2. Laat van je horen. Misschien too hard for the radio, yeah. Maar we draaien hem wel, de nieuwe single van Drake.

0: deze klassieke ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Brainpower, een klassiekertje. Je hoorde Dansplaat en daarvoor een van de vele tracks die op dit moment in de playlist staan. Omdat je, ja, als je 3 albums uitbrengt, dan is de kans dat je gedraaid wordt vrij groot natuurlijk. Drake en Too Hard for the Radio. Nou, dat is hij dus niet, want wij draaien hem gewoon hier bij Galaxy. Want voor hip-hop, R&B, rap, dancehall en afro-music moet je natuurlijk bij ons zijn. Kendrick Lamar zometeen met Peekaboo, maar eerst Roddy Ricch.
2: Shawty made that ass clap, she don't need no applause. High fashion, like Goyard, G-Wagon, or the Rover. I put some ice on you cause you

0: despicable.
1: Vorig jaar was het het jaar van Kendrick Lamar. Ik denk dat dit jaar het jaar wordt van Drake en van Kanye. Je hoorde Peekaboo en daarvoor Roddy Rich samen met DJ Mustard en High Fashion. De lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2 als je een plaat wil aanvragen. Als je onze playlist wil beïnvloeden of je wil antwoord geven op de vraag: moeten we vrouwen pepperspray laten dragen als een zelfverdedigingstool? Want ja, sinds vorig jaar september, na de dood van de 17-jarige Lisa, gaat dat natuurlijk in de Tweede Kamer de ronde dat dat zou moeten. Maar het is juni 2026 en nog steeds is er geen uitsluitsel over dit voorstel. Dus moeten we dat doen of niet? Ik ben benieuwd naar jouw mening. Laat hem weten via 085-029-4x2.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Garden, the ultimate day party, June 28th from 4 till 10, with barbecue, cocktails and drinks, and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival, June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
4: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
5: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: De invloed van black music hoor je zelfs terug in TikTok-hits van vandaag. Veel trends en sounds komen rechtstreeks uit hip-hop, dancehall en afrobeat.
2: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. Black Music Month.

0: Party hier op Galaxy. Daarvoor Bruno Mars uit de Airplay Top 20. Die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. En dat heette I Just Might. Vanmiddag toch een enigszins serieus onderwerp. En dat is eigenlijk een onderwerp wat al een tijdje gaande is. Wat besproken wordt in de Kamer. Want daar kunnen ze over sommige dingen echt tergend langzaam doen. Is een onderwerp wat namelijk eigenlijk in de Tweede Kamer sinds september vorig jaar besproken wordt. Naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa. Zij werd aangevallen toen ze op weg was van een avondje stappen richting huis. En dat heeft ze met haar leven moeten bekopen. En toen heeft de politiek gezegd: vrouwen moeten uitgerust worden met pepperspray. Dat moeten we toelaten. Dat is nu nog verboden, want dan kunnen ze zich verdedigen. Ja, het is nu juni 2026. Ze zijn er nog steeds over bezig. Aan de ene kant snap ik dat wel, want ja, als je wapens toelaat, wat wordt dan het volgende? Wapenstok, hè, vuurwapens, dat soort dingen. Het geweldmonopolie ligt nog steeds bij de overheid. Dus moeten we vrouwen pepperspray laten dragen of niet? Dat is de vraag. En die ligt er nog steeds. En er is nog steeds geen antwoord. Dus ik vroeg om je hulp. En je kon reageren met jouw mening via 085-029-442. Aan de telefoon heb ik Sanji. Wat vind jij ervan?
1: Goeie zaad. Je hoort zoveel verhalen van gekken die hun handjes niet bij zich kunnen houden en helemaal geen respect hebben voor vrouwen. Dus ik vind het een goede zaak.
0: Maar denk je niet dat voorlichting zal helpen?
1: Weet niet of het gaat werken. Je ziet toch, zonder te generaliseren, dat veel daders uit landen komen waar ze niet zo nauw nemen met vrouwenrechten. Mm-hmm. En dus maar denken dat ze alles kunnen maken.
0: Oké, maar Nederlandse bouwvakkers staan ook te fluiten, toch?
1: Ja, maar dat is wel even wat anders. Fluiten of daadwerkelijk iemand van de fiets aftrekken en verkrachten en in het ergste geval vermoorden.
0: Dus jij zegt respect.
1: Waar? Het heeft allemaal met respect te maken. Maar als je dat niet kan veranderen, dan maar vol de pepperspray erop.
0: Ja, nee, dat is een duidelijk antwoord. Sanji, mag ik jou bedanken voor het belletje en je mening. En als je ook wil reageren, 085 029 4x2.

0: Distinct, Tech Tech, Revan Lené ervoor uit de Airplay Top 20 met Love Me Not. Fresh, KM en Lassa met Bare Minimum en Kid Ink samen met Chris Brown en Hotel. En zo zie je maar, weinig ouwe hoer en veel muziek. Zo slepen we je door de files heen. Straks na 6 uur sleep je door de file heen een mini-mix. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. Ik spreek je zo.
1: Yo. Hey. It's a little baby.
2: Call me JT.
3: Hey.
2: Man,
3: it's the boy, man. Big Money Blitz.
4: We are Galaxy Radio.
1: Tap in.
4: This is where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: tijd. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vrouwen die zich bedreigd voelen door bijvoorbeeld stalking of eergerelateerd geweld kunnen in de toekomst mogelijk een uitzondering krijgen om pepperspray bij zich te dragen. Dat schrijft minister David van Weel aan de Tweede Kamer. Pepperspray blijft in principe verboden, maar via een vergunning kan gebruik in specifieke gevallen worden toegestaan. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. Een hoge Russische militair is gisteren omgekomen bij een autobomaanslag nabij Moskou. Volgens Russische media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov toen hij van huis vertrok. Davidov werkte bij een belangrijke militaire bevoorradingsdienst. Het Kremlin bevestigt de explosie. Over de daders is nog niets bekend. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
5: En die zegt goedenavond, begin van je vrije woensdagavond hier op Galaxy. Zometeen de man waar ze niet uitgepraat over raken. Ik heb het over Kanye samen met Travis. Nieuwe single heet Father. Voor de rest Kalani en nog veel en veel meer bangers.
6: We're back with the biggest.
7: This is Lil Uzi Vert.
8: This is Babyface Ray.
9: It's the homie Future, yeah, Future Hendrix.
4: All the hits on Galaxy.radio.
9: The only station that matters, period.
4: We're doing it for the culture.

Damn Franchise Boys, samen met Bow Wow en Jermaine Dupri. Je hoorde I Think They Like Me. Je bent er nog niet van overtuigd. Davo Kalani met Out of the Window en Kanye samen met Travis en Father hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Zometeen Drake en Future. Kulas komt eraan met Waar Was Je? Maar eerst muziek van Afrikaanse bodem. Omalé

0: je type nog. Zet mijn hart voor CEO op restock. Context code, fuck you, blok mij, jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn, voor mij ben je meer dan dood nu.
1: Heerlijk, deze plaat. Pas geleden was er in een discussie. Brenna die belde een radiostation op met de mededeling dat ze gewoon een keiharde hit hadden gemist. Nou, als je geen Brenna draait als radiostation, dan mis je dus heel veel hits. Maar ja, sommige radiostations draaien gewoon geen Brenna omdat ze andere muziek draaien. Maar voor deze plaat geldt het ongeveer hetzelfde. Als je Kulas niet hebt opgepakt met Waar Was Je, heb je ook een hit gemist. Maar wij draaien hem wel hier op Galaxy, daarvoor Future en Drake met I'm On One. En Omalee met Waste. Zometeen veel meer bangers en natuurlijk de We sleep je door de file heen minimix. Nu Frenna, Girls Wanna Have Fun.

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Black music. Lil Wayne begon als kind bij Cash Money Records in New Orleans. Met albums als The Carter 3 veranderde hij mixtape cultuur, punchline rap en moderne flows voorgoed. Veel hedendaagse rappers noemen Lil Wayne hun grootste inspiratiebron. Lil Wayne speelde ook een enorme rol achter de schermen. Via zijn label Young Money Entertainment ontdekte hij supersterren als Drake en Nicki Minaj. Daarmee hielp hij de volgende generatie wereldsterren opbouwen en beïnvloedde hij de complete richting van moderne hip-hop.

experimentele stijl, punchlines en melodische flows. Vooral zijn mixtape-periode met projecten als The Drought 3 en Dedication 2 wordt nog steeds gezien als legendarisch binnen hiphopcultuur. Zonder Wayne zouden de sound, flows en artiesten van vandaag compleet anders klinken. It's

Ricky Rosé, oftewel Rick Ross, samen met John Legend. Je hoorde Magnificent. Daarvoor Young Allens en laatste bericht hier op Galaxy. Elke middag dan een sleepje door de file heen met lekkere muziek hier op Galaxy. En natuurlijk de we sleepje door de file heen mini-mix. Ga je er klaar voor zitten? Zet de radio hard, komt ie aan.

0: Galaxy, we sleep je door de file heen. Minimix, gewoon om iedereen die op dit moment in de file staat een hart onder de riem te steken. Misschien moeten we met z'n allen even toeteren. Dankjewel. Zometeen na 7 uur Goudje met zijn Golden Hours. En daarin vanavond ook weer een speciale gast, dat is Rascals. Je hoort hem vanavond in een lang interview. Vanaf 9 uur hoor je Wes hier op Galaxy. En vanavond vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G. Ze neemt je mee de nacht in. De graveyard shift, zoals ze dat officieel noemen, in Rosa's World. Morgenochtend wordt de dag geopend door Richie Styles en Tony Q in de Galaxy Morning Marathon. En ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Maak er een leuke woensdag van. Hoi!
1: We are Galaxy Radio. Dropping another playlist loaded with the biggest bangers.

0: Radio. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. Het Mauritshuis mag 25 schilderijen uit de nalatenschap van oud-directeur Abraham Bredius behouden. De rechtbank oordeelt dat het museum niet verplicht is alle werken permanent tentoon te stellen. De erfgenamen hadden de kunstwerken opgeëist omdat veel stukken in het depot staan. De erfgenamen gaan in hoger beroep. Drie mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten twee agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. Vier Indonesische militairen zijn veroordeeld tot celstraffen van 1,5 tot 3 jaar voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus. De aanval vond plaats in Jakarta, waarbij hij onder andere ernstige brandwonden opliep. Twee van de daders zijn ook uit het leger gezet. Mensenrechtenorganisaties eisen verder onderzoek naar opdrachtgevers, meldt de NOS. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Let me bring you back. Bring it back. Back to the
5: hip-hop. Turn the music up.
3: More hip-hop, more R&B, more Afro, more for the culture now on Galaxy Radio.
4: Let me bring you back. Bring it back. Back to the
5: hip-hop. Turn the music up.
3: More hip-hop, more R&B, more Afro, more for the culture now on Galaxy Radio.
6: Yeah.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Van Motown tot trap en van reggae tot afrobeat. Black Music blijft constant vernieuwen en inspireren.
3: Black Music is what the world moves to. We celebrate Black Music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio. We are Galaxy Radio.
5: You already know.
6: You know my name.
3: We are your daily playlist provider.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City afgewerkt onder toeziend oog van zo'n 1500 enthousiaste fans, meldt ANP. Veel Amerikaanse supporters verschenen in oranje shirts en vroegen om handtekeningen. Oranje verblijft in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK. Er werd getraind zonder eerste doelman Bart Verbrugge. Hij viel maandag geblesseerd uit. Oranje speelt zondag de eerste wedstrijd tegen Japan. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. 3 mensen zijn opgepakt na de rellen in Belfast die volgden op een mesaanval eerder deze week. Bij anti-immigratieprotesten werden woningen en voertuigen in brand gestoken en raakten 2 agenten gewond. De politie verwacht meer arrestaties. Premier Keir Starmer veroordeelt het geweld als schokkend en onacceptabel. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: Kick a little something for the G. Cause ain't nothing but a G thing, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Hell yeah.
5: And you don't stop.
6: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip hop to R&B and everything in between.
7: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
8: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go!
8: 24 hours a day.
7: Are we having fun today?
0: This is where the biggest stars come to play. Yeah. Everywhere on our free Galaxy Radio.

0: Black Music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Usher zette begin 2000 de standaard voor moderne male R&B met hits, dance moves en performance.
3: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
4: Oh, oh. Black everything.
3: We play all your favorite black music artists and music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Staatssecretaris Annette Bertram wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het in totaal om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. Tegen drie mannen uit Zuid-Limburg zijn celstraffen van 15 maanden voorwaardelijk geëist voor het gooien van onder meer stenen, houtblokken, eieren en een verkeersbord vanaf een viaduct bij Landgraaf. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van poging tot doodslag. Meerdere auto's werden geraakt. Volgens het OM namen de verdachten bewust het risico dat slachtoffers zouden kunnen overlijden. Chipmachinemaker ASML en de vakbonden hebben een definitief akkoord bereikt over het sociaal plan rond de reorganisatie. Het bedrijf wil 1700 banen schrappen, maar tot 1 mei volgend jaar vallen er geen gedwongen ontslagen. Boventallige medewerkers kunnen in die periode mogelijk doorstromen naar andere functies binnen ASML. Ook zijn afspraken gemaakt over vergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Afnemers van een vleesverwerker in Nuenen moeten extra producten uit de handel halen, waaronder hamburgers, snacks en soeballen. Dat meldt Hart van Nederland. Volgens de NVWA zijn op grote schaal documenten vervalst, waardoor onduidelijk is waar producten terecht zijn gekomen. Ook werden kwaliteitscontroles onvoldoende uitgevoerd. Mogelijk zijn bedorven vlees en resten van dierenvoer ongemerkt in de voedselketen beland. En dan het weer. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. In de rest van het land neemt het aantal buien geleidelijk af. De minima liggen tussen 10 en 12 graden. Ook morgen weer wisselvallig en een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Razzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Turn the sound up. This is where the biggest stars come to play.
5: Hey, yo, check this out.
6: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
5: DJ Khaled.
6: Yo, what's going on? This is Drake.
7: You know my name.
8: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
9: You wanna see the best?
4: Everywhere on digital radio.
10: We give you what you need.
9: Hip-hop.
4: And on our free radio app.
9: The only one.
4: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.
3: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
11: Ja, niet alleen in de ochtenden, maar ook in de avonden. Vandaag op 10 juni op de woensdag. Het is 9 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio met alleen de beste R&B, hip-hop en afro-bangers. Zometeen gaan we naar de man die in de afgeladen Gelderdom stond afgelopen weekend. Vader ga je horen. Kanye West samen met Travis Scott hier bij Galaxy Radio.
3: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
11: En zo

After Party hoorde je bij Galaxy Radio. Daar hoorde je vader Kanye West, Travis Scott. De man die Kanye West dus, die in de afgeladen Gelderdom stond afgelopen weekend. En mijn hele Instagram stond vol met zijn show. En ik heb volgens mij echt iets gemist. In ieder geval, ben jij er geweest? Laat het me zeker weten. Zometeen J-Rock, King's Dead komt eraan. Na Doechii, Anxiety, de vrouw die zingt en praat over haar angsten. En daar open over is in deze track dus die je gaat horen. Anxiety komt eraan. Hey.

Jazzcast. J-Rock hoorde je, King's Dead, Kendrick Lamar, Future 2018. Zometeen gaan we in die throwbacks. We gaan echt een stap terug naar 2007, naar Queen Bee. Beyoncé, Deja Vu, Jay-Z komt eraan, naar Amelie.

0: Halverwege je week gaan we heerlijk vandaag op de woensdagavond. En ik ga je vertellen welke track je zo meteen gaat horen. We gaan een track draaien die iedereen stiekem, 100% zeker weet wat leuk vindt. Olivia Dean komt eraan, Man I Need. Lil Kleine ga je zo meteen horen staan met Milo Lijntje. Naar Drake in Central Sea, Which One? Hier bij Galaxy Radio op de woensdagavond. Halverwege jouw week.
1: Does my hair look beautiful? Yeah. Do my titties look right? Think I can knock the boy off?

0: The longest day of the year deserves the biggest vibes. This June 21st, celebrate this midsummer day with Galaxy Radio as we take you on a musical journey from sunrise to sunset and beyond. More music, exclusive mix shows, feel-good energy all day long. Expect the hottest tracks and that signature Galaxy sound to light up your longest summer day. Whether you're chilling at the beach, driving with the windows down, or dancing till dusk, we've got your soundtrack to summer. Tune in. Turn it up. Let the sun and sound take over. Only here on Galaxy Radio, where we set your summer mood.
1: Black music. Davido werd geboren in Atlanta, maar groeide op in Nigeria. Hij komt uit een rijke familie, maar bouwde zijn carrière volledig zelf op. Met hits als Fall en Unavailable groeide hij uit tot een van de grootste afrobeatsterren ter wereld. Davido

0: what it's worth, girl, you inspire me.
1: Butterflies, hoor je bij Galaxy Radio, daarvoor de Essential C en Drake.
2: Black Music Month.
3: Black Music Month.
1: We eren de artiesten die een grote bijdrage hebben geleverd aan de Black Music Culture, of nog steeds doen, tijdens de Black Music Month. Waaronder dus ook Drake, die zijn carrière begon in 2001. Maar niet als muzikant, nee, als acteur. Hij kreeg een rol in Degrassi, The Next Generation, waar hij het personage Jimmy Brooks speelde. Hij werd bekend in Canada, in Toronto, en Aubrey Drake Graham ging daarna door met zijn acteercarrière. Maar hij bracht ook muziek uit. Namelijk in 2006 zijn allereerste mixtape. Daarna volgde er nog eentje en in 2009 bracht hij zijn mixtape So Far Gone uit met hits als Best I Ever Had en Successful. En dit maakte hem internationaal bekend en het gaf hem aandacht van Lil Wayne. Hij tekende bij Young Money en op die manier ging het eigenlijk heel snel met Drake. Hij bracht Thank Me Later uit, daarna kwam Take Care, Nothing Was The Same, Views, met zijn wereldhit One Dance. En op die manier ging Drake steeds groter en groter, tot hij op een gegeven moment gewoon aan de top stond. En wie er nog meer aan de top staat, is deze man die je zo meteen gaat horen samen met Milo. De man die dus weer de hitlijsten bestormt en continu weer op nummer 1 staat. Je gaat hem dus zo meteen horen. Lil Kleine samen met Milo dus. En jouw favoriete track, weet ik zeker, Olivia Dean komt eraan. Man, I Need. Galaxy Radio.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: take this serious.
1: You're number one for hip hop.
2: I just wanna

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En staatssecretaris Annette Bertrand wil geen landelijke kaart publiceren met locaties die vervuild zijn met PFAS. Volgens haar is het aan gemeenten en provincies om inwoners hierover te informeren. Van 57 vervuilde plekken is al bekend dat ze PFAS bevatten, maar mogelijk gaat het om duizenden locaties. Begin juli overlegt het kabinet met lokale overheden over verdere communicatie. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
2: De hele maand juni staat bij Galaxy in het teken van black music. Van de OG's van hiphop tot de hedendaagse artiesten die hun stempel drukten op de volledige moderne muziekscene en culture. Juni is Black Music Month op Galaxy. Luister overal op FM, DAB+, of op de gratis Galaxy Radio app.
3: May I kick a little something for the G's. Cause ain't nothing but a G-thang, baby.
4: Black Music Month on Galaxy Radio.
5: Hell yeah.
6: And you don't stop.
7: It's a time to uplift the voices that shape the world, from hip-hop to R&B and everything in between.
8: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
10: Hip-hop.
11: They come back.
12: The number one in hip-hop and R&B.
13: Going back.
14: Bounce to this galaxy.
9: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
15: Ja toch, another full hour met alleen de beste hip-hop, R&B en Afrotrack met Wes op Galaxy Radio. En ik ga jou vertellen wat je zometeen gaat horen hier bij Galaxy. Ik heb een hele hoop voor je klaarstaan. En voor het zover is, gaan we in ieder geval doorbouwen naar het weekend toe. Het is woensdag, bijna vrijdag. Zo kun je het een beetje bekijken, hè? Bijna weekend.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
15: Zometeen Killani samen met Usher, Should I Never.
16: Maximum.

0: Juvenile hoor je bij Galaxy Radio. Ja, kijk, soms zijn er tracks die worden geschreven waar ja, een schrijver of een artiest jaren over doet. Soms wordt die geschreven met een boodschap, een achterliggende gedachte eigenlijk. Maar ook vaak zijn er tracks die worden geschreven eigenlijk ja, meer als een grapje. Of misschien meer als een ideetje, maar het zal vast niks worden. Zo ook een track die je zo meteen gaat horen. Waarvan het nummer eigenlijk bedoeld was als een spontaan idee. En eigenlijk niet per se iets was om uit te brengen. Maar toen de makers hem ja, af hadden, dachten ze, het heeft eigenlijk wel potentie. Laten we er twee grote namen bij zoeken. Twee grote artiesten uit het werkveld die een rapverse kunnen schrijven op die manier. En we maken er een grote soundtrack van een bekende film. Nou, op die manier werd ook het refrein steeds bekender. En als jij hem hoort, dan weet ik zeker dat jij hem 100% kan meezingen. En ik ga je zo meteen laten horen welke dat is. Eerst nog Dior en Christian D bij Galaxy Radio. En dan hoor je zo meteen welke track het gaat zijn. Kleine verrassing voor je.
1: Hallo? Oh, yeah? Oh, you want

Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Je hoorde Travis Scott, daarvoor je dus Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars, Young, Wild and Free, waar ik het dus eerder met je over had. Een track die dus eigenlijk bedoeld was als een soort ideetje, maar het werd steeds groter en groter, tot het op een gegeven moment potentie had. Wiz Khalifa kwam erbij, Snoop Dogg kwam erbij en op die manier werd het een wereldwijde hit. Zometeen Drake, Passion Fruit komt eraan en deze die op nummer 1 staat, Idali, Ronnie Flex en Frenna, Populair komt eraan. Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, I'm an echt so much fun, a superstar. Kijk eens op voor aandacht, je bent populair.
3: Black Music Month.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika. Om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Michael Jackson brak wereldwijd barrières voor zwarte artiesten. Op radio en televisie. Zijn album Thriller veranderde niet alleen popmuziek, maar ook videoclips voor altijd.
5: Hip-hop, R&B en Afro music.
6: Talk about black excellence.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Here we go. Here we go. Here we go.
1: This is Galaxy.

hoorde je Passion Fruit, wat een heerlijke track. 2017 en daarvoor je populair Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ja, en die track is ook erg populair. Voor de millennials onder ons, die kennen de track waarschijnlijk van het origineel van Jamilia. Superstar, mocht je het niet kennen, zoek het even op zou ik zeggen. Dan hoor je in ieder geval waar populair, ja, van geïnspireerd is in ieder geval. Zometeen nog, Chris Brown.

Avius hoorde je, Chris Brown. Wat ook Avius is ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12 uur in de ochtend. Iedere werkdag namelijk. En in de avond op woensdag van 9 tot 11 uur. Zometeen om 11 uur gaat Roger G van mij het stokje overnemen. En jouw avond door.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Inwoners en bestuurders van Friesland willen dat de gaswinning stopt. Gedeputeerde Friso Douwstra bracht deze wens over aan staatssecretaris Johannes de Bat. De Bat informeerde zich in Echte over gas- en zoutwinning en de gevolgen daarvan. Provincie en Weddenschip Friesland roepen op plannen voor uitbreiding of nieuwe gaswinning te herzien. Het Britse winkel- en sportconcern Frasers Group doet een overnamebod op het Duitse modemerk Hugo Boss van €38 per aandeel. Frasers bezit al ruim een kwart van de aandelen en wil de rest van bijna €2 miljard euro in handen krijgen. Het aandeel Hugo Boss sloot woensdag op €36,36 op de beurs in Frankfurt. Het luchtalarm blijft in Nederland. Justitieminister David van Wil schrapt zijn eerdere plan het waarschuwings- en alarmeringssysteem af te schaffen en kondigt een nieuw sirenenetwerk aan. Deskundigen benadrukken dat het luchtalarm waardevol is vanwege de eenvoud en zekerheid die het biedt. In deze onzekere geopolitieke tijd kan de overheid op deze manier op tijd en op meerdere manieren waarschuwen. En dan tot slot het weer. Vanavond komen verspreid pittige buien voor. Er zijn ook opklaringen. Ook vannacht blijft een buitje mogelijk. En de minima liggen tussen de 10 en 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
4: Who the fuck is you? Who the fuck is you? It's your boy J. Cole.
5: Yeah, you know who put the city on.
3: J. Cole, who the fuck is you? Now on Galaxy Radio.
6: Who the fuck is you? Who the fuck is you? Who the fuck is you? Who the fuck is you?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Fuck this club up.
1: ATL Jacob, he a fucking millionaire.

0: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
1: Black Music Month. Fact.
0: Afrobeat is op dit moment een van de grootste sounds ter wereld. Dankzij artiesten als Burna Boy en Wizkid hoor je Afrikaanse invloeden overal terug in de charts.
2: This is Galaxy Radio.
3: Okay. Hey, black on black, black
2: music. Black music sounds like this.
1: June is Black Music Month.
2: She see the beauty in the silence, spinning gold while the city sleeps. Late night, real light. This is Rosa's world.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Music. SZA begon haar carrière bij Top Dawg Entertainment, hetzelfde label als Kendrick Lamar. Met albums als Control en SOS gaf ze moderne R&B een eerlijke, emotionele en alternatieve sound. Haar teksten over relaties en mentale gezondheid spreken miljoenen jongeren wereldwijd aan. Ze inspireerde een nieuwe generatie vrouwelijke R&B-artiesten.
2: Girl,
3: hi, I'm Doechii.
2: What's up, it's SZA.
0: Black Music. It's Black Music Month on Galaxy Radio.